0: Mom's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Nights with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's talk about power hours.

0: sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

0: Zin in. Tot dan.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror-opmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: op hakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

0: Terwijl jij onderweg bent naar je werk, lijkt het buiten zeker nog niet op een Savannah Chris Lake. Ook vandaag krijgen we nog wat buien om onze oren. Het wordt wel lekker warm tussen de 14 en 17 graden. Zometeen James Hype.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Misschien had je gisteren wel gehoord dat het heel erg druk was op Schiphol. Het schijnt dat ze nieuwe procedures bij de douanecontrole hebben ingevoerd. Bij de security checks. En dat het daardoor echt super druk is bij Schiphol. Dus moet je vandaag vliegen, ga even wat eerder die kant op. Want er is al een waarschuwing uitgegaan dat het vandaag zomaar weer druk zou kunnen worden bij Schiphol. Zometeen de muziek van On Dance Radio, die houdt je scherp. Disco Lines, No Broke Boys, Alesso en Katy Perry. When I'm Done staan ook klaar. En Oscar Metcalf doet het samen met Haley Joel. Tenminste, op I Think I'm Addicted. Maar eerst Artemis.

aanwezig zijn. Sterker nog, als je niet emotioneel aanwezig bent, dan krijg je niet eens een stoel om aan de tafel te zitten. Hoe anders is dat bij Jubal en Naomi? Zoveel simpeler. Die willen alleen maar dansen in het maanlicht. Dancing in the Moonlight in de ochtend bij Hot Dance Radio. We

studio van Hot Dance Radio tijdens een set, tijdens Hot Dance Sessions. Cream en Take Control bij Hot Dance. En het goede nieuws is, deze hele set kun je terugvinden op de Hot Dance Radio app of op mixcloud.com/hotdancesessions. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

pauze en ik ga hier best lekker op in de ochtend hoor. Goedemorgen, dit is de Hot Dance Radio met de ochtend tot 12 uur. Ik moest iets om 9 uur doen, alleen ik ben het vergeten. Even, wat zegt het draaiboek dat ik om 9 uur moest? Oh ja, ik zie het alweer. Oh, even tijd voor koffie.

0: Despite the Fame. Bijna 9:30. Zometeen krijg je een goede dosis Calvin Harris.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Let's go!

Calvin Harris hoorde je samen met Ellie Goulding op All Dance Radio, Free. En deze zomer staat hij weer 2 keer per week in Ushuaia te knallen. En dat doet hij op de dinsdagen samen met MK en Tyson O'Brien. De vrijdagen zien er iets anders uit. Daar warmen Diplo, Piet Tong en Romy het publiek op voor deze meester Calvin Harris. Ga jij naar de Ibiza, dan kun je misschien ook eventjes langs Club Eden. Met vanavond keiharde techno met Galactica.

Radio met een artiestenopsomming die klinkt als een poster van een festival. Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Alle drie werkten ze mee aan deze track. Zometeen Robin Schulz met Young Right Now. En dit is Hailee Steinfeld samen met Zed. Starving. Doen we het even een klein beetje rustiger aan op dinsdagochtend. Dit is de ochtend op Hot Dance Radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Hi, wij zijn Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
4: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

koffietijd in Nederland. En het schijnt dus, als je een tijdje geen koffie meer drinkt, dat je echt overal koffie in gaat zien. Een soort ontwenningsverschijnselen lijkt het wel. Daar heb ik gelukkig geen last van. Baby Rexha en Fadeless hoor je op Hot Dance Radio, New Coffee Religion. Zometeen Good Coffee van Hannah Lang en Roro. En deze is ook fijn hoor, van Alesso en Nate Smith samen. I like coffee like that. I like it bij Hot Dance Radio. Goedemorgen.

Country House op zijn best. Cyril en Stumbling In bij Old Dance Radio. En binnenkort schijnt hij weer langs te komen in de Old Dance Radio studio. Voor een sessie in Hot Dance Sessions. Dus hou de agenda in de gaten. Afgelopen week deden wij de Heavenly 100. De 100 beste dance tracks ooit gemaakt. En ik moet je toch even streng vaderlijk toespreken. Want deze stond er niet in. Wat een schandaal. Ooit gemaakt door Fed Le Grand en Ida Core. Hoorde volgens onze luisteraars niet bij de 100 beste dance tracks ooit.

0: Sony Fornera samen met DOD Some Days. We zijn samen onderweg naar dat extra lange Pinksterweekend. En je weet het, het gaat niet om het doel. Het gaat om de reis ernaartoe. En die reis ernaartoe die zit vol met goede muziek. Zoals zometeen Another and 54 Ultra. Talk to you is onderweg.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Lovers in a Past Life, Rag & Bone Man, samen met Calvin Harris, daarvoor Topic en Becky G. Sorry, papi. Niet sorry voor Peter Linders, die is gisteravond begonnen bij Hot Dance Radio. Ralph Eckhart doet 3 tot 6, daarna van 6 tot 8 Peter Linders elke avond voortaan. En vanavond om 6:30, festivalnieuws.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Enjoy.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Paul Kalkbrenner. En dat is iets ook wat hij vaak niet gaat zeggen. Paul Kalkbrenner zegt voorlopig nog niet tot ziens in de dance scene. We dachten het wel even. Want na zijn album in 2018 had hij eigenlijk gezegd nooit meer een nieuw album uit te brengen. En daarmee dacht zijn fanbase ook, oh jee, Paul die hangt zijn DJ-spullen aan de wilgen. Die komt niet meer terug. Maar vorig jaar kwam er opeens The Essence. Een nieuw album van Paul Kalkbrenner. En hij heeft ook, zoals een Duitser betaamt, die woorden dat hij zou gaan stoppen, helemaal ingetrokken. Iemand die voorlopig ook nog niet stopt, dat is Oliver Heldens. Die hoor je nu bij Old Dance Radio. Dit is Riton en Oliver Heldens.

0: Radio en Put Your Hands Up for Detroit. En zometeen meer Hands With Beat, want ik heb Crystal and Notion voor je klaarstaan, The Days en ook Khalees en Milkshake 20. Komt eraan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

voor MK en Clementine Douglas, Come Find Me. En de ochtend is weer voorbij geschoten met die muziek van Hot Dance Radio. Zometeen de full focus middag op Hot Dance. Daarna om 3:00 Ralph Eckhart en om 6:00 Peter Linders. Ik wens je een hele fijne dinsdag. Morgen, woensdag, zitten we alweer op de helft van de week. En dan spreek ik graag weer vanaf 8:00 van een nieuwe editie van de ochtend. Heb je van mij nog te goed? Casseu en Ray, Prada. Martin Garrix staat ook voor je klaar met Katharina, door hem zelf ingezongen. Maar nu eerst Rehab, Mufasa en Rani. Believe, Shooting Stars op Hot Dance Radio. Around the world.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl, met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Miles away. Zo voelt het weekend, hè, op een dinsdag altijd. En is het weekend nog miles away? Gelukkig is Hot Dance Radio hier om jou door die week heen te slepen. Mag ik doen tot een uur of zes. Mijn naam is Ralf en ik heb de Superman Lovers voor je. Het is Star.

0: Disclosure op Hot Dance Radio. She's Gone Dance On. Daarvoor Armin van Buuren en Avian Grace. Something Real. Het is dinsdag. Het is 19 mei 2025. Het is 3 uur geweest. Nog heel even en dan zit ook deze werkdag er weer op.
1: On DAB Plus for North Holland. At Hot Dance Radio. Pintanel. The rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En ik ga zorgen dat die laatste uurtjes van die werkdag nog een beetje vol te houden zijn. En het weer is er niet naar. Het is weer kouder dan het was. Collega's zijn vervelend. Humeur is slecht. Wij gaan dat verbeteren. Gewoon omdat het kan. En met Haven en Kate en Aragon zijn meteen I Run. Bakermat en Rani heb ik voor je. I Love Life is een hele fijne nieuwe plaat. Mijn eerste jaartje op maar 20 terug in de tijd. Accent. In de versie met Sarah en Misha Miller van Kylie. Het is Don't Leave.

0: Als je nou denkt dat het weer een beetje tegenvalt, het regent te veel, het is te koud, dan kun je altijd nog een zonnedansje doen. Dat deed je Klankcarousel ook, Zonnedans op Hot Dance Radio. Zometeen hier, Milky en Mallgrab.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl, met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

All Grab. En volgens mij mag die titel wel duidelijk zijn. Just the way you are. Yeah. Hot Dance Radio op de dinsdagmiddag. 3:30 geweest. Hits with a beat onderweg. En het is dinsdag. Dus nog een dag of twee. Dan is het donderdag. En dan doen wij de Hot Dance Sessions. Bij Bert in de studio. 'S avonds vanaf 10 uur deze week. Lost Frequencies en Good Boys. Alle reden om je radio aan te zetten op donderdag, als hij nog niet aanstaat. Want je luistert natuurlijk de hele dag naar Hot Dance Radio. Ah. Heerlijk sfeertje. James Hype zometeen en Sam Harper. Waterfalls. Martin Garrix komt eraan.

Nou, blijkbaar vond de topic het nodig om zijn excuses aan te bieden samen met Becky G. Sorry papi op Hot Dance Radio. John Summit en Gus, die komen er zo meteen aan met Thin Line. Maar die hoor je over ongeveer 4 minuten.

John Summit en Gus, Thin Line voor Madonna en Justin Timberlake en die beroemde 4 Minutes. Zometeen kijken we nog even terug op de zomer van 1991. Dat doen we met Noizu, naar Ella Henderson en Rudimental. Dit is Alibi.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's talk about power hours.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Sonny Vadera en Crystal. Ze hebben het over My Loving. Nou, waarom ook niet? Daarvoor Calvin Harris en Jesse Reyes en Ocean. En dus ook The Lost Frequencies en The Axe Ambassadors. En die Lost Frequencies, die hoor je dus ook aanstaande donderdag op Hot Dance Radio in de Hot Dance Sessions. Niet alleen Lost Frequencies, daar, maar ook Good Boys. Ook niet verkeerd. Alle reden dus om aanstaande donderdag even in te schakelen. Die Hot Dance Sessions, die hoor je elke donderdag op Hot Dance Radio. Vanaf een uur of 10 avonds bij collega Bert. Elke donderdag dus. De grootste namen uit de dancewereld. Nieuwe muziek nu op Hot Dance Radio. Van Medusa, OneRepublic en Leonie. Dit is Fire.

0: Het zijn de broekjes Kalkbrenner op je radio. Paul en Frits Kalkbrenner om precies te zijn. Sky and Sand was dat. Het is bijna 4:30 op deze dinsdagmiddag. Dat betekent nog een half uurtje. En dan mag je officieel het licht uitdoen op kantoor. Omdat de virus zo meteen... Turn the lights off.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Backspin.
1: En ja, afgelopen Just, Jack Style en John. Turn the lights off op Hotlands Radio. Met Paas daar zometeen. Too cool to be careless. Naar Galantis en Lucas en Steve. Het is Alien.

terug naar het jaar 1992 op Alternative Radio met Felix, Don't You Want Me. Elke zondag vanaf een uur of 7 op Alternative Radio hoor je de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. En daar is dit natuurlijk een schitterend voorbeeld van. Maar we draaien ook wel nieuwere muziek hoor. Voorst kan Matt K, bijvoorbeeld nu met Haley Joel. I Think I'm Addicted.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag, tussen 4 en 7, Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

Bam, bam. Hé, zo. 5 uur geweest. Werkdag achter de rug. Onderweg naar huis met Hot Dance Radio. Met de Chainsmokers zometeen. Call You Mine. Maar eerst tijd om je locatie even door te geven. Aan Serp.

Wild Dance Radio. Black and Gold. Daarvoor Steve Angelo en Who What You Need. En ook de Chainsmokers hoorde je met Baby Rexha. Call You Mine. Meer fijne muziek onderweg van John Summit en Lavinia zometeen. Shadows en ook Gordo en Reinier Sonneveld komen eraan. Maar eerst is hier Topic.

0: 6 uur. Als we weer een nieuwe Peter op de radio horen. Je kunt het ook gewoon checken op hotdanceradio.nl, want daar vind je de hele programmering. En kun je zien welke liedjes we draaien. Zoals deze van Calvin Harris en Tom Grennan, By Your Side. En zometeen die van Frankie Rizzardo.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Deze staat in mijn lijstje met potentiële zomerritjes hoor. Frankie Rizzardo en Shinjuku op Hot Dance Radio. Hij is fijn. Jouw favoriete plaat voor deze zomer kun je nog steeds doorgeven via hotdanceradio.nl. Zo. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I zometeen. Gone, gone, gone. Eerst A-Lock en de rest.

Medusa en Sam Tompkins Phone op Hot Dance Radio. Zometeen de man die je elke zaterdagavond op Hot Dance Radio hoort met de Purple Disco Tales. De Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. Paradise komt eraan. Na Kazoo en Ray die reclame maken voor hun favoriete merk. Kan gewoon op de radio met Prada.

Sophie and the Giants en de Purple Disco Machine op Adent Radio Paradise. De drive time gaat nog even door, zo meteen met Peter na 6 uur. Voor die tijd muziek van Rehab, Mufasa en Rani. Believe. Disco Lions en Tinashe hebben het over hele arme jongens, No Broke Boys. Maar eerst gaan we een dansje doen met Offenbach en Norma D. Martin. Head

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hoi,

0: zin in. Tot dan!
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

Fischer steeds vaker op de radio hier bij Hot Dance Radio. Ik zeg goedenavond. Het is de dinsdag van deze week. Alweer de 19e. 19 mei. En we zitten volop in het festivalseizoen. Dus blijf erbij. Je luistert naar Hot Dance Radio. Mijn naam is Peter Linders. En tot 8 uur de allerbeste platen. Ben je onderweg, rij voorzichtig. Maar wij trappen nog eens extra op het gaspedaal. Met Martin Garrix en Jax. En die hebben elkaar via TikTok leren kennen. Hier is het nummer Told You So.

twee van die Nederlandse kanjers op de radio. Afrojack en Tiësto. En de laatste was Sidepiece. Dadelijk om 6:30 het allerlaatste Hot Dance Radio Festival nieuws. En wat speelt er allemaal tijdens de Pinksterfeesten in Nederland en in België? Je hoort het dadelijk om 6:30. Hier een heerlijke track op de radio. Hier is Martin Solveig met GTA.

0: deze productie, de verantwoordelijkheid daarvan is van Blas en BB Close hier bij Hot Dance Radio. Het is 6:30 geweest. Dus tijd voor wat festivalinformatie. De 7th Sunday Festival, oftewel de 7e zondag, speelt zich af op eerste Pinksterdag in Erp, vlakbij Veghel, Noord-Brabant, met een mix van house, hardstyle, pop en urban. En het is ook Pinksterweekend met Extrema Outdoor Belgium, zoals altijd tijdens Pinksterweekend. Internationaal topfestival met house en techno, met onder andere Kalita, Clapton en George Forn. En dat speelt zich af tussen 22 en 24 mei. In Duitsland, Icarus Festival tussen 22 en 25 mei in Memmingen, met onder andere Paul Kalkbrenner en Reinier Zonneveld. Dus ook 22 tot 25 mei. Dus blijf erbij als je daar zin in hebt. Het is weer festivalweekend tijdens Pinksteren. En natuurlijk heerlijke muziek tijdens Pinksteren. Moet je blijven luisteren, want we hebben weer een mooie programmering. Vind je allemaal terug in de Hot Dance Radio app. Zo direct naar de boodschappen hebben we, dus even kijken. Ja, de Bausa met Magnetic. Tot zo direct.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.

Hard van John Summit. Daar heb ik zo zin in. Festivals en het Pinksterweekend. We gaan het allemaal zien. Heb je al zo'n mooie t-shirt van Hot Dance Radio? Kijk naar de hotdanceradio.nl website. Dan vind je daar terug. Hier is

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

alweer het tweede uur met Savannah en Chris Leek. Leuk dat je luistert. Hot Dance Radio tot 8 uur is het Drive Time met Peter Linders. En weer zo'n heerlijke track om het tweede uur mee te starten. Fate.

horen was Max Tyler, Vintage Culture en Ali Love. We hebben jarigen in ons midden, jazeker. Het is 19 mei en Marshmallow die is 33 geworden. Anjuma is 37 geworden en Michael Brun is 33 geworden. Voor hun deze plaat, Fast Car van Jonas Blue en Da

0: En dit keer weer een uitstekende samenwerking tussen Alok de Braziliaan en Khalid. En Khalid die werkt heel veel samen met Marshmello, dat je het even weet. Hier bij Hot Dance Radio, het is 7:30 geweest. Nog een half uurtje te gaan met Drive Time. Ik ga je nog met je doornemen wat er allemaal nog meer te doen is vanavond op de zender. Maar eerst de boodschappen en daarna Offenbach met het nummer Miles Away.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: coming up in 20 minutes. And dream a little dream with me. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met 3 O's.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Hey, let's talk about power hours.

0: sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
3: Class IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hey, let's talk about power hours.

0: Armstrong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hey, dit is Daniel Mordewey. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.